Naboven ze rieven in de puin, raben op een veld, doem in het truim, regen op een dag, essen op een vuur, roten in mijn glas, doem in het deur, roosje in het zweet.